0: des patates au beurre.
1: Radio Grisio-Dan, la radio des indépendants. 89, 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92.4. 92